Jullie vallen dan heen, heen naar Fati. Heen naar Fati, oké. Mis vallen toch wat ook kort te deed. Abi amau, atamba namau. Ana mau di sini, ana bingi ku di sini dokur taba dokur tide cha lali kal zitu oin fali. I lali kan oin fali, lali kan oin fali, ana lali kan oin fali bakotu. Nayo kala binga moe. Abi mai oin jaringa terjera terjera los tide ne. E kuitaru. Livalitan senye komentario. Ita hei na fati no sirita gas muzika tek me tu yu hat hau nene tiona eh. Hare pa komentaru lai yaona. Nebe am saba. Mis fali ottova dokur te det aya mam fue la musica barra maluk sire amatata die kursi de mux fresh la basira rang maluk sire maluk sire le fali tan senye komentario okay terus sampai waktu habis. Dia se karik komentar lera mai takasan musika take me to your heart.